0: Majina ya wajomba zangu kule Butere Emma Saba
1: image extérieur
0: Felix Ezekwa Collins Gumanza
1: Simon Kosikia
0: taratibu lakini hatari kubwa